0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten het land uit. Het KNMI heeft code oranje opgeheven. De bliksem heeft in het hele land voor schade gezorgd. Bij een brand in het Noord-Hollandse Landsmeer is 1 persoon gewond geraakt. En in Veldhoven is een monumentale molen omgewaaid, waarbij ook woningen en auto's zijn beschadigd. Bij een brand in het Groningse Toornwerd kwamen 2 koeien om. In Snelrewaard in Utrecht ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Het reageerde daarmee op de luchtaanvallen van de Verenigde Staten van de afgelopen dagen. Die waren volgens het Amerikaanse leger een vergelding voor een droneaanval op een olietanker. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat elke agressie van de VS een vernietigende reactie zal uitlokken. Het aantal slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 1430. Meer dan 3200 mensen raakten gewond en er zijn 3100 mensen dakloos geworden. Gisteravond werd het land getroffen door een nieuwe beving, terwijl de reddingswerkzaamheden van de vorige 2 nog in volle gang zijn. Er zijn al meer dan 1600 reddingswerkers uit het buitenland aan het werk, waaronder 64 uit Nederland. En de Italiaanse hoofdstad Rome onderzoekt of ondergrondse tunnels en grotten kunnen dienen als schuilplek tegen extreme hitte. Die ruimtes blijven met 14 tot 17 graden veel koeler dan de temperatuur boven de grond. Vooral bewoners van arme wijken zonder airco moeten er straks terecht kunnen. De gemeente bekijkt nu hoe de vele tunnels geschikt en veilig gemaakt kunnen worden, met onder andere zitplaatsen, toiletten en water. Het weer, de laatste onweersbuien trekken in het noordoosten ons land uit en code oranje is ingetrokken. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws.

0: steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
1: Een hele goede morgen. Je luistert naar Venlo Vintage.
0: Tot 9 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.
2: Een hele goede morgen.
3: Ik ben een echte diesel, kom wat langzaam op gang, maar onderweg.

grote hit in 1975. Drie weken lang stond het liedje op de allereerste plaats in de hitparades wereldwijd. En ook natuurlijk in de lage landen. Goedemorgen, het is vandaag zondag geworden. We zijn 28 juni. Ja, het duurde eventjes voordat ik hier was. Want jongens, al die bomen op de weg. Ja, zelfs mijn speciaal vervoer, mijn busje had er last van. Ik moest van links naar rechts af en toe om die boomstammen heen en zo. Er zijn heel veel bomen omgewaaid. Afgelopen nacht, wat een onweer was het. Het was mooi om te zien trouwens, al die bliksemschichten. Dat weer wel, hè. Echt een mooi natuurfenomeen. Maar ook heel veel regen, hè. Ja, dat kwam ook met bakken tegelijk naar beneden. Zo rond een uur of twee begon het. En dat was wel lekker om in bed te liggen. En dan het raampje heel ietsjes open op de klem zetten. Want anders waait hij eruit. Om dat te beluisteren, hè. Ja. Ja, op verschillende plekken trouwens in de lage landen was chaos. Ja, blikseminslag. Bij een woningbrand bijvoorbeeld was er na een blikseminslag in Noord-Holland in Lansmeer een persoon gewond geraakt. Ja, zelfs dat kan. En die woedde op de zolderverdieping een brandje. De brandweer die voerde bluswerkzaamheden uit in drie woningen. De huizen in de buurt werden ook ontruimd. En zo'n beetje 4:30 vanmorgen meldde de veiligheidsregio dat de brand uit was en de bewoners van de ontruimde panden weer terug konden keren. Ja, bij een brand op een boerderij in Groningen in Torenwet kwamen twee kalveren om. De brandweer kon uiteindelijk wel voorkomen dat de vlammen oversloegen naar naastgelegen stallen, waardoor 150 koeien ongedeerd bleven. Ja, eerder bracht de eigenaar van de boerderij de aanwezige paarden al zelf in veiligheid. En in Utrecht, in Snelrewaard, is de bliksem ook ingeslagen in de nok van de woning met een rieten dakje. Ja, waardoor een zeer grote brand ontstond. De brandweer meldde ook tijdens bluswerkzaamheden dat er geen mensen meer waren in de woning. En in Zuid-Holland, in Boskoop, vatte een hooibergvlam. Waarschijnlijk na een blikseminslag. Het dak stortte ook in. En de overslag was er ook naar een nagelegen schuur en woonhuis. Maar dat werd uiteindelijk door de brandweer voorkomen. Er vielen ook weer geen gewonden. En in Amsterdam is de brandweer ook uitgebroken. Uitgereden na een blikseminslag in het stadsdeel Zuid. Daar was een dak wat vlam vatte. Ja, de bliksem die sloeg volgens de lokale zender AT5. Ook in het bekende gebouw de Pontstijger. En het lijkt erop dat de bliksemafleider erdoor heeft gezorgd dat er geen schade is ontstaan. Hè? Ja, die ouderwetse bliksemafleiders, hè, jongens. Ja, dat werkt toch wel, hè. Die ijzeren staafjes. Ja, er staat er hier in de buurt ook een aantal. En ook antennes, hè, van mensen met bakjes, hè, 27 MC-bakjes en zo. Ja, die moeten dan de antenne eruit halen. Want als het inslaat, dan slaat het naar de zender. En die antennes die fungeren ook een klein beetje als bliksemafleider. Ik moest vroeger ook altijd die antenne eruit halen. En dat deed ik altijd, het coaxplugje deed ik dan in een zakje, in een bakje met water. Hè? Ja, dat moest dan. Hè? Als er dan wat gebeurde, dan kon de bliksem het stroom in elk geval weg. Maar ja, achteraf, als er een fikse blikseminslag is, dan heb je ook niet veel aan het bakje met water. Ik denk dat het dan dat er gelijk wegbrandt, hè? Want er komt zoveel stroom bij vrij. Al met al, een heftige nacht. Ja, dat wel. Maar goed, we mogen weer. Dit is voor de wekker wakker. Ik ben uiteindelijk toch bovenin gekomen. De lift deed het een keer goed. Ik was gelijk boven en was super snel. Dus ik denk dat hij een onderhoudsbeurtje heeft gehad. Hè? Dus dat komt weer helemaal in orde. Hè? Goed, de zondageditie. Dit is voor de wekker wakker.

0: laatste nieuws en de leukste muziek. Voor de wekker wakker. Van 7 tot 9 met Erik van Vliet.
1: Lekker weekend met Erik van Vliet.

0: Ja, een van de meest populaire artiesten van dit moment. Bruno Mars en On My Soul. Ja, met concerten wereldwijd, maar ook natuurlijk in de lage landen. Hè. Goed voor de wekker wakker. Het is vandaag zondag. Het is vandaag de rustdag. Het is 28.6. Het is vandaag ook nog een keer de piercingdag. Ja, de internationale piercingdag, wel te verstaan. Ja, die wordt altijd op deze dag gehouden. Ja, Jim Ward, hè, misschien zegt je die naam wat. Ja, dat is de verjaardag van de Amerikaanse body piercer. Hij wordt ook wel, zeg maar, de body piercer van de wereld genoemd. Nou ja, in elk geval, Jim Ward, die opende in 1978 in Californië de eerste professionele piercingstudio ter wereld. En die heette The Gauntlet. Nou ja, en sindsdien wordt op de verjaardag van deze Amerikaanse body piercer Jim Ward de piercingdag gehouden. Hè? Ja, en het is vandaag ook de dag van Pastoor Servaas. Ja, het blijft maar doorgaan, die soap.
1: Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van Pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op papier

0: de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Het was wel weer even schrikken vorige week hoor, met Harry van Donschot, onze kaplaan. S'avonds hebben we nog een drankje gedaan op de pastorie, ter gelegenheid van de goede ontvangst van de paus, omdat niemand het wist en Harry van Donschot daar zo'n heel goed idee voor had, omdat hij dan ook die avond wat vroeger weg was gegaan en absoluut, ik zeg het nogmaals, absoluut geen alcohol had gedronken, kwam s'avonds nog de politie aan de deur. Of ik alsjeblieft even mee wilde komen. En ik werd meteen meegebracht naar het ziekenhuis waar Harry van Donschot in bed lag. Ik keek een beetje raar op. Wat was er gebeurd? Ik sprak even met de dokter en die zei, er is eigenlijk niets ernstigs gebeurd hoor. We moeten even ter observatie in het ziekenhuis blijven. Maar hij is schijnbaar door een auto aangereden, of althans bijna door een auto aangereden. En is daarna, hoppakee, in de beek gerold. En dan moet hij even ter observatie hier blijven. Ah, gelukkig zegt, er was gelukkig toch niks aan de hand. Maar een auto die zomaar 's nachts over de weg rijdt. En dan ook nog mijn kaplaan Harry van Donschot onderschept. Jee toch. Zondags zijn Amanda, de Afrikaanse vriendin van Bert de Koster, ikzelf en Bert natuurlijk ook, even op bezoek geweest in het ziekenhuis. En Harry zat weer rechtop in bed en voelde zich al een stuk beter. Amanda had van die heerlijke koekjes meegebracht, van die Amsterdamse mopjes. En Bert zat er meteen al aan. Hij had er al een stukje vuur op toen Amanda zei, hey Bert, blijf daar eens even vanaf. Ja, zei Bert met de mond vol. Ik moet even testen of dat ze niet vergiftigd zijn voor onze kaplaan Harry van Donschot. En Harry van Donschot schoot hartelijk in de lach. Wat was er nou precies gebeurd? En Harry van Donschot vertelde dat hij gewoon aan de linkerkant van de weg, zodat hij de tegenliggers en ook de mensen die achter hem kwamen, hem goed zouden kunnen zien, toen er plotseling heel, heel hard een auto voorbij kwam race, die vlak langs hem door en hij sprong opzij en viel zo in de sloot. En dat was, was wel even schrikken. Auto, zo laat nog op de weg, zei Bert. Daar moet ik het mijne van weten. Ik ga op onderzoek uit.
2: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas. De volgende week hoor je dat Bert de Koster op onderzoek gaat om uit te zoeken wie kapelaan Harry Verdonschot zo brutaal met de auto van de weg af heeft gereden. Luister dus de volgende week weer naar de dagboeken van pastoor Servaas.

0: boete voor techbedrijven die te weinig doen aan het social media verbod voor kinderen in Australië te handhaven wordt verdubbeld. Ja, het verbod heeft nu eigenlijk weinig effect, zo zegt de regering van Australië. De maximale boete wordt verhoogd van 45,5 miljoen naar 99 miljoen Australische dollars. Dat is ongeveer 60 miljoen euro. Ook krijgt de Australische Internetwaakbond e-Safety Commission meer bevoegdheden. Ja, zo mag de toezichthouder techbedrijven in Australië dwingen om bewijs te leveren van de maatregelen die ze hebben genomen om te voorkomen dat kinderen onder de 16 jaar een account aanmaken. Ja, ja, het werkt toch volgens mij niet hoor. Want als je ouder bent, of als je een kind bent en je zegt tegen papa, papa, kun je even mij een account aanmaken? Ja, dan moet papa wel heel sterk wezen om het niet te doen. Of mama. Hè? Of ze moeten zeggen van nee, jij wacht pas vanaf je 16e jaar. Ja, dan zijn ze natuurlijk wel goed bezig. Maar ja, ik denk dat ook vriendjes of andere bekenden die ouder zijn als hen, dan gewoon een accountje aanmaken en dan zitten ze er. Hè? Dus ik denk niet dat het te ondersteunen is of te ondervangen, zo moet ik het zeggen. Hè? Ja. Goed, vandaag weer twee wedstrijden. Zuid-Afrika, Canada onder andere. Brazilië, Japan kunnen we morgen zien om 7 uur. Ja, het wordt nu echt spannend. Of beter gezegd, de beste der beste komen nu aan slag. Nou ja, Argentinië heeft afgelopen nacht gewonnen met een B-elftal. Ja, de regerend wereldkampioen was met 1-3 te sterk voor Jordanië. Nou ja, Messi was weer trefzeker als invaller. Nou ja, Algerije, Oostenrijk, die eindigde met een heel bizar slot. Het werd namelijk 3-3 in die wedstrijd. Ja, Argentinië die verscheen trouwens met 9 andere namen aan de aftrap. Met jij, die trainer die denkt van laten we het maar eens proberen. Maar ja, Messi kwam er toch weer even in en wil goaltjes maken. Ja, volgens mij leunt dat elftal alleen maar op Messi. Hè? Ja, ben je dan wel een goed team, vraag ik me af. Hè? Als je bijvoorbeeld allemaal voetballers hebt en er zit eentje bij die constant scoort. Hè? Ben je dan een goed team? Want ik vind dan toch wel weer, ben je dan wel weer het kampioen waardig. Ja. Als één persoon altijd scoort en altijd uitblinkt. Ja, nou ja, goed. Ik blijf er maar even vanaf, want er zijn natuurlijk veel Messi-fans. Ik vind hem ook goed hoor, Messi. Beste voetballer ter wereld. Geef ik ook toe, want ik heb de afgelopen nacht ook een stukje gezien. Hij kan inderdaad nog gewoon lekker een balletje trappen. Ja, en slaan niet, want anders is het hands. Maar goed, in elk geval, ik weet het niet. Misschien is dat een leuke vraagstelling. Van, ben je wel, ik denk dat ze dan ook bijvoorbeeld een prijs moeten hebben voor de best spelende ploeg. Ja, als ploeg van het WK. Ja, dat ze dat dan bekijken, hè. Zou wel wat eerlijker zijn, denk ik. Maar goed, we zien het wel, hè. Ja. Nou, vandaag dus een wedstrijdje Zuid-Afrika tegen Canada. Dat is de 16e finale alweer.
1: Back to the 80s. Back to the 80s.

0: Alleen op zondag. Breakfast in bed.
1: Croissant, jus d'orange, broodjes, lekker luieren. Alleen op zondag. Breakfast in bed. Alleen op zondag. Breakfast.

Dat vind ik nou een mooi liedje, hè? Mees en Vlinder. En het knopje, de Tropical Summer Remix. Ja, we zullen hem deze week nog een paar keer in de herhaling gooien, want dit vind ik leuk, hoor. Goed voor de wekker wakker op deze zondag 28 juni inmiddels alweer. Even het weer. Ja, vandaag zon, wat wolken. Het blijft overal droog natuurlijk. En bij een matige westenwind is het minder heet dan voorgaande dagen. De temperatuur loopt wel op vandaag naar 25 graden in het westen des landes tot 31 graden in het oosten. In het zuidoosten en oosten kan in de avond zelfs een onweersbuitje ontstaan. Op andere plekken blijft het droog. Nou ja, bij een matige westenwind wordt het 25 tot 31 graden. Een zoele nacht hadden we afgelopen nacht weer, maar het koelde lekker af, hè, door het onweer. Ja, maandag zijn er weer flinke perioden met zon. Het blijft morgen ook overal droog. En dan wordt het wat kouder, hè, 22 tot 27 graden. Hè, dus een extra jasje aan, denk ik, toch?

0: is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een Oekraïense droneaanval is een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland geraakt. Eén persoon kwam om het leven en het complex in Krasnodar staat in brand. In Kiev vielen er vannacht 2 gewonden door een Russische aanval met raketten. Ook zaterdag vielen er over en weer in het conflict meerdere doden en gewonden door luchtaanvallen. Er werden ook 21 drones neergehaald die op weg waren naar Moskou, zo meldt het Russische leger. Dit weekend zijn er op verschillende plaatsen in Duitsland meerdere mensen verdronken. In een meer bij Hannover werd een 8-jarige jongen dood uit het water gehaald. Een 27-jarige man verdronk in een zijrivier van de Rijn in het zuidwesten van het land en een 30-jarige zwemmer overleed in een meer bij Mannheim. In de buurt van Frankfurt verdronk een man van 40 jaar oud. Door de hittegolf zoeken veel mensen verkoeling in de Duitse rivieren en meren. De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten het land uit. Het KNMI heeft code oranje opgeheven. De bliksem heeft in het hele land voor schade gezorgd. Bij een brand in het Noord-Hollandse Landsmeer is 1 persoon gewond geraakt. En in Veldhoven is een monumentale molen omgewaaid, waarbij ook woningen en auto's zijn beschadigd. Bij een brand in het Groningse Toornwerd kwamen 2 koeien om. In Snelrewaard in Utrecht ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in Koeweit en Bahrein aangevallen. Het reageerde daarmee op de luchtaanvallen van de Verenigde Staten van de afgelopen dagen. Die waren volgens het Amerikaanse leger een vergelding voor een droneaanval op een olietanker. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat elke agressie van de VS een vernietigende reactie zal uitlokken. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws.

0: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
1: Een hele goede morgen.
0: Venlo Vintage, het leukste gezelschap voor in het weekend.
1: Voor de wekker wakker.
2: Voor de wekker wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.

De papa's en de mama's, California Dreaming bij je voor de wekker wakker op deze zondag 28 juni. Mocht je net de radio aanzetten, welkom bij het tweede gedeelte van dit ochtend Radio Feuilleton op deze zondag. Ja, Rijkswaterstaat heeft een tijdje geen toegang gehad tot het internet. Zo waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels. Rode kruisen boven de snelwegen deden niet meer. Ja, een woordvoerder van de Rijkswaterstaat laat weten dat de eerste problemen al in de ochtend ontstonden. Dat gebeurde bij wat werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Ja, gisteren rond 4:15 meldde Rijkswaterstaat dat de internetverbinding was hersteld en de systemen weer in de lucht kwamen. Ja, bruggen en sluizen werden tijdens de storing waar mogelijk lokaal bediend, als het nog kon. Ja, veel bruggen waren vanwege de hitte uit voorzorg ook al gesloten. Ook kreeg de verkeerscentrale niet meer alle camerabeelden binnen vanaf de snelwegen en hierdoor konden mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. Ook waren de websites van de overheidsdienst niet bereikbaar en konden zolang de storing duurde ook niet geüpdate worden. Ja, Argentinië in het voetbalwereldje in 2K verscheen met 9 andere namen aan de aftrap. Ondanks de keuze van de B-ploeg nam Argentinië al in de 19e minuut de leiding. Giovanni Lo Celso die schoot vrij raak uit een vrije trap. Het doelpunt deed sterk denken aan goals van Lionel Messi, die in zijn loopbaan al zo vaak vrije trappen op een vergelijkbare manier had binnengeschoten. Ja, Messi bekeek het doelpunt lachend vanaf de dugout. De sterspeler begon op de bank voor het duel met Jordanië, omdat de Argentijnen al zeker waren van de groepswinst. Ja. En Iran is er niet in geslaagd voor het eerst in de geschiedenis op een WK voorbij de groepsfase te komen. Het land hoort net niet bij de 8 beste nummers 3 van het WK. Door de ontknoping bij Algerije-Oostenrijk. Hè? Want andere wedstrijden die zijn dan ook weer belangrijk voor het doorgaan van een andere ploeg. Ja, Oostenrijk leek op weg naar uitschakeling. Maar Sasa Kalajicek maakte een minuut na zijn invalbeurt de 3-3. De aanvaller van LASK, Lask, die kopte in de 6e minuut van de blessuretijd raak. Waardoor Oostenrijk zelfs als tweede in de pool eindigde. Ja, Algerije die zakte toen naar plek 3 en ging met 4 punten alsnog door. Ja. Dus, vorige week ook al gemeld, hè, zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears. Hij is 84 jaar geworden. Kwam uit Canada, begon in de jaren 60 met optredens in gevangenissen. En daarna sloot hij zich aan bij de band Blood, Sweat and Tears. En daarmee boekte hij grote successen. Zo waren er ook 2 Grammy Awards. En heeft hij miljoenen platen verkocht. Hè? Ja. Rest in peace. Ja, in nummers waren de nummers Spinning Wheel, You've Made Me So Very Happy, grote hits. Maar die ga ik niet draaien, want die had ik al een keer gedaan vorige week. Dus ik pak vandaag deze.

0: Rest in peace, Clayton Thomas uit Blood, Sweat and Tears is niet meer, hij is overleden. Ja. Ja, in 1996 werd Clayton Thomas opgenomen in de Canadese Hall of Fame van Blood, Sweat and Tears. En volgens een woordvoerder van de familie overleed Clayton Thomas in een ziekenhuis in Toronto. Doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dit was High the High en High the Ho. Ja, afgelopen nacht noodweer op heel veel plekken in de Lage Landen. In Eindhoven werden windstoten van 90 km per uur gemeten. In de buurgemeente Veldhoven kwam de kap van een molen los door de zware windstoten. Die kwam met wieken en al naast de molen terecht. Huizen en auto's in de buurt zijn ook beschadigd geraakt. Ja, en zo was ook het treinverkeer rondom Gouda verstoord. De Nederlandse spoorwegen die melden afgelopen nacht en vanmorgen veel storingen op trajecten. En daarvan is niet duidelijk of ze verband houden met het onweer. Ja, de meldkamers die waren ook overbelast. Verschillende veiligheidsregio's hebben veel meldingen gekregen. Zo kregen de veiligheidsregio Amsterdam-Amsterdam veel meldingen binnen van wateroverlast. Ja, code voor oranje voor onweer werd afgelopen nacht verlengd tot 4 uur in de nacht, tot 5 uur. En om 6:30 vanmorgen werd code oranje voor heel Nederland opgeheven. En nu geldt voor alle provincies alleen nog code geel voor de hitte. Maar ja, zo warm is het ook weer niet nu. Hè? Nee, we zitten in elk geval de komende dagen zitten we onder de 30, heb ik gelezen. Dus het is weer een beetje te handelen, hè, zoals ze dat zo mooi zeggen. Dus die voeten, badjes en zo, die kunnen weer even in de kast. En dan het water erin laten, want je mag geen water verspillen natuurlijk. En dan als het dan weer warmer wordt, kun je dat badje weer buiten zetten. Hè? Ja, goed, zo is het maar net. Ja, voetbal, WK 2026. Hè? Ja, we kijken er allemaal uit naar die wedstrijd, hè, tegen Marokko. Wat zal het worden? Wat zal het zijn? Spannend, spannend, spannend. Ja, en ik heb natuurlijk weer een oranje liedje gevonden van Barry Vest. Ja, eigenlijk is het een hardstyle DJ. Die maakt van die hele snelle muziek. Hij heeft ook veel remixen gemaakt. Hij heeft ook een ontzettend groen en oranje hart. Ja, ik zeg erbij groen, want hij is ook een beetje milieuactivist, heb ik me laten vertellen. Dus waarom niet? En zijn nieuwe liedje heet Sta op voor de kampioen. Oftewel oranje. Nou, ik ben benieuwd.
1: Iedere ochtend, Erik van Vliet.

Didio, altijd op zoek naar nieuwe muziek. En de Super Sun Boys en Verona, ja, is vandaag de dagtopper, hè. Goed voor de wekker wakker. Vandaag wordt in Brussel, het Jubelpark, wordt een groot feest gevierd rond 250 jaar onafhankelijkheid van de VS. Op het WK voetbal wordt de eerste wedstrijd in de knock-out fase gespeeld. En het weer vandaag, veel zon, er zijn wat wolkenvelden. Bij een matige westenwind wordt het vandaag 25 tot 31 graden. Het is minder heet dan de afgelopen dagen. Aan het eind van de middag kan langs de grens met Duitsland ook een onweersbui voorkomen. De komende dagen is het, let op, aangenaam zomerweer. Ja, op het WK voetbal is het de eerste dag van de tweede ronde. Om 9 uur speelt Canada tegen Zuid-Afrika. Het WK kun je natuurlijk weer live zien via de bekende sportapps. En in Drenthe vindt de TT van Assen plaats. De Spaanse MotoGP-rijder Marc Marquez is favoriet voor de winst. De wedstrijden zijn ook weer via de bekende sportkanalen te volgen. Ja, en de Verenigde Staten hebben opnieuw doelen in Iran aangevallen. Iran zegt als vergelding Amerikaanse militaire doelen in Kuwait en Bahrein te hebben aangevallen. Het is de tweede dag dat de VS al aanvallen uitvoert in Iran. Nadat er vorige week een staakt het vuren werd overeengekomen tussen beide landen. Ja, volgens de Amerikaanse militaire commando in het Midden-Oosten zijn de aanvallen een reactie op een Iraanse droneaanval.

In de jaren 90 was dit een groot succes voor Charles en Eddie met Would I Lie to You. In het midden zat Berlin uit de film Top Gun met Take My Breath Away. En we begonnen met een zeer mooi Nederlandstalig ontroerend liedje van René Vroeger. Het verleden kruist het heden.

0: Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.
1: Ik heb nog zo verschrikkelijk veel liedjes voor je klaarstaan, maar gezien de tijd, ja, moeten we ook nog de oude lullenplaat doen. De volgende Britse zanger werd geboren in het jaar 1948.
2: Oude lullenplaat.
1: Eind jaren 60 was hij lid van de Terraplane Blues Band en in 1971 formeerde hij de band The Pashers.
2: Oude lullenplaat.
1: In 1973 bereikte zijn tweede single The Show Must Go On de nummer 2 positie in de Engelse hitlijst. Zijn doorbraak in Nederland kwam in 1974 met de hit Long Tall Classes. Andere grote hits waren You Make Me Feel Like Dancing, When I Need You More Than I Can Say en het niet te vergeten mooie Orchard Road. In 1978 won hij een Grammy voor het liedje You Make Me Feel Like Dancing. Vanaf 1984 werd het stil. Begin jaren 90 probeerde hij een comeback, maar dat mislukte. In 2006 maakte een DJ uit Los Angeles een remix van het nummer Thunder in My Heart. Het oorspronkelijke nummer dateert uit 1977. Het verhaal bij deze plaat is dat Sayer het liedje had geschreven nadat hij met zijn vriend Tom Snow in Los Angeles met de limousine over Sunset Boulevard reed en keek naar alle mooie dames die daar op straat rondliepen. Momenteel woont hij vanaf 2005 in Australië en is hij sinds 2009 Australisch staatsburger. Het nummer More Than I Can Say was voor Leo Sayer een dikke hit in Nederland. Zo behaalde het

Niks aan de hand muziek, je wordt er lekker relaxed van met deze van Leo Sayer, More Than I Can Say. Hij stond even centraal als de oude lullenplaat. Jij mag er ook eentje aan vragen. Ga daarvoor naar ronvandesteen.nl. Daar vind je alle informatie, ook met betrekking tot de muziekfabriek. Nog een oude disco knallen? Waarom niet, kan ons wel schelen. Hier zijn The Ghoul and the Gang en Ladies Night.

0: Een artiest die je zeker in de gaten moet houden. Charlie Ray Jasper.
1: De Muziekfabriek.
0: En Call Me Maybe. Ik heb er nog twee voor je klaarstaan.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Uit het leven gegrepen. Een nieuwe dag van Lange Frans en Jeroen van der Bomen als de klokken toelaat. R&B van Bobby Brown en Humping Around. Vrienden en vriendinnen, dit was het weer. Ik zeg maar weer gegroet en adios.
3: Nou, tot.

Dit was de Muziekfabriek voor vandaag. Volgende week zaterdag om 9 uur is Ron er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan!

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het treinverkeer is in het hele land verstoord op gang gekomen omdat er veel bomen en takken op het spoor liggen. Door een inslag van de bliksem bij Gouda kunnen daar seinen en wissels niet worden bediend. Hierdoor rijden er nog geen treinen tussen Gouda en Rotterdam en op de lijn Gouda-Den Haag. De monteurs konden vannacht pas laat aan de slag vanwege het slechte weer, meldt spoorbeheerder ProRail. In Venezuela is opnieuw een kind levend teruggevonden onder de puinhopen van de aardbevingen. Het is een 11-jarige jongen in de stad Carabaleda. Eerder werd ook al een baby gered. Er worden nog 50.000 mensen vermist. Het aantal slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is inmiddels opgelopen naar 1430. Meer dan 3200 mensen raakten gewond en er zijn 3100 mensen dakloos geworden. Meer dan 1600 reddingswerkers uit het buitenland zijn aan het werk, waaronder een team uit Nederland. In alle provincies geldt vandaag code geel voor de aanhoudende warmte. En het Nationaal Hitteplan blijft van kracht. Maandag is dat naar verwachting alleen nog in het zuidoosten. Code oranje werd door het KNMI vanochtend beëindigd. Verspreid over het hele land is er schade gemeld vanwege het noodweer, vooral woningbranden en wateroverlast. Er raakte 1 persoon gewond, dat was in het Noord-Hollandse Landsmeer. En de 25-jarige Melissa Bottema uit Groningen is uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. De jury was onder de indruk van haar uitstraling en maatschappelijke betrokkenheid. Melissa wil zich inzetten voor de mentale weerbaarheid van jongeren en gaat in november naar de Miss Universe-verkiezing in Puerto Rico. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage is altijd te beluisteren op venlovintage.nl. Hittegolf? Geen enkel probleem. Venlo Vintage brengt de zomerklassiekers naar je toe.
1: Een hele goede morgen.

0: Venlo Vintage. Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het treinverkeer is in het hele land verstoord op gang gekomen omdat er veel bomen en takken op het spoor liggen. Door een inslag van de bliksem bij Gouda kunnen daar seinen en wissels niet worden bediend. Hierdoor rijden er nog geen treinen tussen Gouda en Rotterdam en op de lijn Gouda-Den Haag. In alle provincies geldt vandaag code geel voor de aanhoudende warmte. En het Nationaal Hitteplan blijft van kracht. In Venezuela is opnieuw een kind levend teruggevonden onder de puinhopen van de aardbevingen. Er worden nog 50.000 mensen vermist. En de 25-jarige Melissa Bottema uit Groningen is uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Elk weekend voelt als een lekker lang weekend. Met de allermooiste klassiekers van Venlo Vintage.
2: Zon, tropenrooster en Venlo Vintage. De ultieme vibe voor deze hittegolf.

0: Wil je genieten van de allermooiste Franse chansons? Zeg dan niet te snel oui. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.
1: Kijk voor meer informatie op venlovintage.nl.

0: Vintage Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi laat weten dat Iran verantwoordelijk blijft voor de Straat van Hormuz. Tijdens het sluiten van een voorlopig akkoord tussen de VS en Iran werd afgesproken dat de zeestraat heropend moest worden, maar de afgelopen dagen kwamen er weer berichten over aanvallen op schepen binnen. De VS voerde daarna vergeldingsacties op Iran uit, maar Iran liet het er niet bij zitten en viel Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait aan. Volgens Araghchi gaat geen enkele andere partij over het heropenen van de Straat van Hormuz. De stikstofplannen die de regering afgelopen vrijdag presenteerde betekenen eindeoefening voor veel Nederlandse veeboeren. Dat zeggen verschillende Nederlandse boerenorganisaties, waaronder Farmers Defence Force en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Zij noemen de plannen een frontale aanval op de agrarische sector. Er worden offers geëist die onmogelijk zijn en economische perspectieven ontbreken. De Tweede Kamer wordt door de organisaties opgeroepen de plannen naar de prullenbak te verwijzen. En de 5 boerenorganisaties roepen boeren op om woensdag massaal naar Den Haag te komen om tijdens het Kamerdebat tegen de landbouwplannen te demonstreren. Agractievoorzitter Erik Luiten laat weten dat of de boeren met trekkers komen, dat aan de boeren zelf is. Maar het is belangrijk dat er druk wordt op de publieke tribune. De gepresenteerde stikstofplannen zullen volgens de organisaties leiden tot ongekende juridische chaos en onteigening en hebben de organisaties op scherp gezet. Volgens Israël heeft het leger verschillende Hezbollah-strijders in het zuiden van Libanon gedood. In gevechten met Hezbollah zou ook een Israëlische militair om het leven zijn gekomen. Een andere militair raakte gewond. Er zou door het leger een verdacht pand betreden zijn en daar ontstond een gevecht met Hezbollah. Volgens het Libanese staatspersbureau heeft Israël ook een luchtaanval uitgevoerd in de omgeving van Taipei. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
2: De

Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer. Trotseer de hitte met de zomerse glimlach van Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi laat weten dat Iran verantwoordelijk blijft voor de straat van Hormuz. De stikstofplannen die de regering afgelopen vrijdag presenteerde betekenen eindeoefening voor veel Nederlandse veeboeren. Dat zeggen verschillende Nederlandse boerenorganisaties, waaronder Farmers Defence Force en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. En de 5 boerenorganisaties roepen boeren op om woensdag massaal naar Den Haag te komen om tijdens het Kamerdebat tegen de landbouwplannen te demonstreren. Volgens Israël heeft het leger verschillende Hezbollah-strijders in het zuiden van Libanon gedood. In gevechten met Hezbollah zou ook een Israëlische militair om het leven zijn gekomen. Een andere militair raakte gewond. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Venlo Vintage wenst je een mooie middag.
3: De hoge temperaturen maken dat zelfs de klassiekers van Venlo Vintage zich hijsen in hun beste zomeroutfit.

0: Het is 3:00. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanwege het noodweer van afgelopen nacht krijgen verzekeraars veel meldingen over schade door hagel aan auto's en dakramen en brandschade door blikseminslag binnen. Dat laten Interpolis en Centraal Beheer weten. Het loopt nog niet zo'n vaart, maar dat komt volgens de verzekeraars omdat de schade niet altijd meteen ontdekt wordt. Verwacht wordt dat het aantal meldingen de komende dagen verder oploopt. Geadviseerd wordt om de woning en directe omgeving goed te controleren. Let vooral op verschoven dakpannen. In de buurt van de Franse stad Nancy is vanmorgen een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten 11 personen. Ze zijn allemaal om het leven gekomen. Het gaat om de piloot en 2 groepen van 5 parachutisten. Het vliegtuig stortte vlak nadat het was opgestegen op een grasveld langs een weg in de buurt van Huizen neer. De politie heeft de omgeving afgezet. Hulpdiensten rukten massaal uit. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is op dit moment nog onduidelijk. Rond dit tijdstip gaat de Grand Prix van Oostenrijk van start. Tijdens de race zal de buitentemperatuur zo rond de 31 graden schommelen en daarom heeft de FIA een hitteprotocol ingesteld. De coureurs mogen een koelvest dragen. Degenen die dat niet willen moeten extra gewicht aan hun wagen toevoegen. Max Verstappen zal vanaf de 5e plaats starten en de Brit George Russell start vanaf pole position. De Britse koning Charles laat via sociale media weten dat het Schotse voetbalelftal met opgeheven hoofd thuis kan komen nadat het team op het WK werd uitgeschakeld. Charles zegt dat de spelers in hun thuisland veel mensen vreugde hebben gebracht. Schotland deed voor de 9e keer mee aan het wereldkampioenschap. De laatste keer was in 1998. Het lukte het land nooit voorbij de groepsfase te komen. Verder wenst Charles Engeland, Australië en Canada nog veel succes in het vervolg van het kampioenschap. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.

0: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede middag.
2: Het is zondag. Maak er met Venlo Vintage een mooie dag van.

0: Een zwembad vol zomerklassiekers. Venlo Vintage.
1: All Dutch is een 2 uur durend programma gewijd aan muziek van Nederlandse bodem. Het programma combineert bekende namen met verrassende keuzes en nieuwe ontdekkingen. De muziek wordt geplaatst in context, met aandacht voor achtergrond, betekenis en het verhaal achter de artiest. Vaste onderdelen zijn het Belgisch kwartiertje, thematische blokken en wisselende invalshoeken. En er zijn regelmatig interviews met artiesten. All Dutch, gepresenteerd door Paul Stoutenberg. Vrijdagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanwege het noodweer van afgelopen nacht krijgen verzekeraars veel meldingen over schade door hagel aan auto's en dakramen en brandschade door blikseminslag binnen. Dat laten Interpolis en Centraal Beheer weten. In de buurt van de Franse stad Nancy is vanmorgen een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten 11 personen. Ze zijn allemaal om het leven gekomen. Rond dit tijdstip gaat de Grand Prix van Oostenrijk van start. Tijdens de race zal de buitentemperatuur zo rond de 31 graden schommelen en daarom heeft de FIA een hitteprotocol ingesteld. De coureurs mogen een koelvest dragen. De Britse koning Charles laat via sociale media weten dat het Schotse voetbalelftal met opgeheven hoofd thuis kan komen nadat het team op het WK werd uitgeschakeld. Het weer overwegend zonnig, in het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Een verfrissend weekend met Venlo Vintage. Luister naar de allermooiste klassiekers.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas De IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. Hij werd ter plekke gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar vandaag bezweek hij alsnog. Donderdag kwamen er ook al 3 mensen om bij incidenten op of rond het water. De Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Volgens hem schaadt Trump de NAVO en zet hij de Amerikaanse democratie onder druk. De toespraak van Biden duurde ongeveer 10 minuten en gold als een van zijn felste aanvallen sinds zijn vertrek uit het Witte Huis. In november zijn er in de Verenigde Staten de tussentijdse verkiezingen, de midterms. Morgen en dinsdag rijden er op meerdere trajecten minder intercities en sprinters, zegt de NS. Door de hitte vielen er treinen uit en raakten wissels defect. Afgelopen nacht zorgden omgevallen bomen en blikseminslag voor extra problemen op het spoor. Daardoor konden sommige treinen niet op tijd worden gerepareerd of ingezet. Volgens de NS blijft de overlast de komende dagen voor reizigers beperkt. Maar de spoorvervoerder raadt wel aan om even de reisplanner of app te checken voor vertrek. En de Russische president Poetin zei op een partijcongres dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt, maar ook dat het land daar weer sterker uitkomt. In één nacht heeft de Russische luchtafweer naar eigen zeggen 660 Oekraïnse drones onderschept. Oekraïne richt die aanvallen vooral op de Russische olie- en gassector om zo de aanvoer voor defensie te laten stagneren en de economie te raken, zodat burgers gaan morren. Rusland beweert intussen ook verder terrein te hebben veroverd aan de frontlinie. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Dit is het geluid van Venlo Vintage.
3: Waar de klassiekers zich jong voelen.
4: De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
5: De hoge temperaturen maken dat zelfs de klassiekers van Venlo Vintage zich hijsen in hun beste zomeroutfit.

Donders te boven. Ton Donders presenteert tijdens de lunch onder andere La Conference, de dagboeken van Pastoor Servaas, de rubriek Vraag het aan Lellebel en de Smart Lab. Elke zondagmiddag van 12 tot 1 uur op Venlo Vintage. Donders te boven.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas De IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. De Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Morgen en dinsdag rijden er op meerdere trajecten minder intercities en sprinters, zegt de NS. En de Russische president Poetin zei op een partijcongres dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt, maar ook dat het land daar weer sterker uitkomt. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage wens je een mooie avond.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer vlakbij het vliegveld. Onder de slachtoffers zijn de piloot, 5 instructeurs en 5 leerlingen. De 5 zouden verpleegkundigen zijn die voor het eerst een parachutesprong gingen maken. 3 inzittenden zouden tijdens de crash uit het toestel zijn geslingerd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Er is opnieuw een jong kind uit een openstaand raam gevallen. Dit keer viel er in Schiedam een dreumes van 1,5 jaar oud van de 3e verdieping. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Afgelopen weken waren er al 3 soortgelijke ongelukken in de regio. Op 18 juni viel een kindje van 3 hoog uit een pand in Dordrecht. Eerder die week overleed een 2-jarig jongetje na een val uit een raam in Rotterdam-Charloes. En vrijdag viel een kind van een balkon op de 7e etage van een flat in Rotterdam. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas De IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. Hij werd ter plekke gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar vandaag bezweek hij alsnog. Donderdag kwamen er ook al 3 mensen om bij incidenten op of rond het water. En de Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Volgens hem schaadt Trump de NAVO en zet hij de Amerikaanse democratie onder druk. De toespraak van Biden duurde ongeveer 10 minuten en gold als een van zijn felste aanvallen sinds zijn vertrek uit het Witte Huis. In november zijn er in de Verenigde Staten de tussentijdse verkiezingen, de midterms. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.

Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer vlakbij het vliegveld. Er is opnieuw een jong kind uit een openstaand raam gevallen. Dit keer viel er in Schiedam een dreumes van 1,5 jaar oud van de 3e verdieping. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas De IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. En de Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'Snachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: De charme van vroeger, de schoonheid van nu. De klassiekers van Venlo Vintage zijn de spiegel van de tijd.

op je werk, onderweg of gewoon lekker thuis. Venlo Vintage. Overal en altijd te beluisteren via venlovintage.nl.

0: is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Venezuela zijn na de zware aardbevingen 33 mensen levend uit het puin gehaald. Volgens de autoriteiten worden er nog honderden mensen vermist, maar op een website van de politieke oppositie staat dat het er bijna 50.000 zijn. Reddingswerkers benadrukken dat de belangrijkste 72 uur voor overlevingskansen bijna voorbij zijn. Het dodental is inmiddels opgelopen tot ruim 1430. Internationale teams, waaronder ook uit Nederland, helpen bij de zoektocht, maar kampen met een gebrek aan materiaal. Het KNMI heeft een uitzonderlijk groot aantal bliksemontladingen gemeten tijdens het noodweer van gisteravond en afgelopen nacht. In 24 uur tijd ging het om ruim 300.000 bliksemflitsen. Het onweer veroorzaakte veel overlast met schade, wateroverlast en meerdere branden in het land. Ook werden festivals en evenementen stilgelegd en viel er op sommige plekken zware hagel die veel schade aanrichtte, met name aan auto's. Volgens het KNMI kan extreem onweer in de toekomst wel vaker voorkomen. Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer vlakbij het vliegveld. Onder de slachtoffers zijn de piloot, 5 instructeurs en 5 leerlingen. De 5 zouden verpleegkundigen zijn die voor het eerst een parachutesprong gingen maken. 3 inzittenden zouden tijdens de crash uit het toestel zijn geslingerd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart. En bijna 194.000 mensen hebben dit weekend de TT van Assen bezocht. Dat zijn er weliswaar iets minder dan vorig jaar, maar de organisatie had niet verwacht dat het record van toen van ruim 200.000 bezoekers zou worden geëvenaard. Door de hitte kwamen vooral op vrijdag en zaterdag wat minder mensen naar het circuit. De organisatie nam extra maatregelen om de bezoekers koel te houden. De TT van Assen verliep naar eigen zeggen ondanks de hoge temperaturen zonder al te grote problemen. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.

0: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden.
1: Een hele goede avond.
2: Mesdames et messieurs, vous écoutez J'aime les chansons avec Paul Stoutenberg jusqu'à 22h ce soir. Bonne écoute.
3: J'aime les chansons.
4: Il y aura 100 000 chansons.
5: De mooiste Franse chansons. Gepresenteerd door Paul Stoutenberg.

Ja, bonjour, bonsoir en bienvenue bij een nieuwe aflevering van J'aime les chansons. En vandaag staat alles in het teken van media. Van telefoons tot televisie, van massamedia tot internet, van sterrenstatus tot persoonlijke boodschappen. En heb ik ook de artiest van de maand, en dat is deze maand Garou. We openen met Alain Souchon en Allo Maman Bobo. Een nummer dat klinkt als een telefoontje vol twijfel en tederheid. En we blijven nog even in die wereld van beeldvorming en beroemdheid. Want hier zijn Les Wampas met een nummer over een artiest die zelf bijna een mediacircus werd. Manu Chao.

Ja, dat was Nino Ferrer met Le Telefoon. En dat was uit de tijd dat de telefoon nog een draaischijf had. En van de telefoonlijn naar maatschappelijk engagement. Goed in Nederlands, maar op zijn Frans is het natuurlijk engagement. En dit gaat over een artiest die niet wat bang was om zijn stem te laten horen. Daniel Balavoine. En hier is hij met La Ziza.

0: Ja, een vrouw die als geen ander wist wat het was om een bekende ster te zijn. Dat was Frans Gall met Hong Kong Star.
1: Bekend of herontdekt, klassiek of modern. Iedere maand kiest J'aime les chansons één artiest die in de schijnwerper staat. Ga er maar even goed voor zitten, want dit is de artiest van de maand.
0: En deze maand zetten we in J'aime les chansons een artiest in de schijnwerpers met een stem zo ruw als schuurpapier en tegelijk warm als een haardvuur. Geboren als Pierre Garand op 26 juni 1972 in Sherbrooke, Quebec, kennen we hem allemaal als Garou. Zijn grote doorbraak kwam in 1998 toen hij de rol van Quasimodo speelde in de musical Notre Dame de Paris en zijn vertolking van Belle werd een gigantische hit. Garou's stem herken je uit duizenden, rauw, doorleefd en vol emotie. En hij schakelt moeiteloos tussen pop, chanson en rock en werkte samen met grootheden als Céline Dion, Michel Sardou en zelfs Bryan Adams. We luisteren naar 5 prachtige nummers van onze artiest van de maand en we beginnen met zijn grote solo-hit Seul.

Ja, Seul, een nummer over eenzaamheid, maar gezongen met een enorme kracht. Ja, en ik zei al dat hij heeft samengewerkt met grootheden. En dit is misschien wel zijn bekendste duet, samen met Céline Dion, Sous le Vent.

0: Het is 1:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
2: Een hele goede nacht.
3: Tot 6:00 luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: Het is 2:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Venlo Vintage is altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
2: Een hele goede nacht.
3: Tot 6:00 luister je naar muziek terwijl je slaapt.